0: 2 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Sports op Texel.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was netjes sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Let's go.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Dit is Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van...
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.
10: Onzin. Klimaatontkenners eisen vierde hit.

Dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis. Je luistert naar Radio Texel en het is vandaag 28 juli 2026. Jawel, het is vandaag dinsdag. Als eerste mocht je luisteren naar de Dolly Dots. She is a liar. Hier is Justin Timberlake. Cry Me a River.

0: Tito.
1: Tijd voor het Van Omroep nieuwsoverzicht.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Het Van Omroep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.wadomroep.nl. Hier volgt een selectie. Roze Caravan biedt vakantiegangers op Texel een luisterend oor. Droogte zet grondwatervoorraad op Terschelling en Vlieland onder druk. En UNESCO gaat het wat inspecteren. Onvoldoende zicht op effecten van alle activiteiten. Je luistert naar Radio Texel met de leukste muziek onder.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi, helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Achtereenvolgens op Radio Texel, Bebe Rexha en Fadeless met New Religion. Level 42, Tracy, Holly's The Baby, Michael Jackson of The Wall en Alex Warren, Before You Leave Me. Nu, Men at Work, Overkill.

Uit 1983, Men at Work, op Radio Texel 106.1 of via www.radiotexel.nl en DAB+ als Waddenomroep. Hier is Marshmello, Friends.

En zo krijg je op Radio Texel de leukste muziek om je oren. Marshmallow Friends. Daarna hoorde je David Bowie en This Is Not America, alweer uit 1985. Wat voor dag is het vandaag eigenlijk? Het is vandaag Wereldhepatitisdag. En die is ingesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, om aandacht te vragen voor virale hepatitis. En het is natuurlijk ook nog Wereld Natuurbeschermingsdag. Een dag om stil te staan bij het beschermen van de natuur en een gezond milieu voor de aarde.

luisteren naar Radio Texel, want wij draaien de allerleukste muziek. Onder andere die van Diana Ross en The Supremes. Maar die hoor je straks pas, want eerst krijg je Coldplay live in Technicolor.

Weer uit 1967, Diana Ross en The Supremes met The Happening. Het programma Struis vroeg voor deze dinsdag 28 juli 2026 zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen om 7 uur is er weer een Struis vroeg. Ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot dan. Doei doei.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Cor van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
1: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
4: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi, helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Hoffenkamp naar het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
4: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.
7: Capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: Plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro... Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.
4: Somewhere down the road away.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Meest dromen.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
2: Radio Texel.

De toppers van toen op Radio Texel, elke maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1. Voor meer informatie kijk even op onze website www.radiotessel.nl. En veel plezier!

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio Tessel. Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur en die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog, dus 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Toppers van toen.

0: De toppers van toen.
1: Ze zijn ook nu nog steeds erg mooi.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears,

Yeah.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
5: Gauw op een kogeltje naar de grote zaal. Toen komen ze voor de Texels dialect allemaal. Kennen de nieuw van Buten, praat het altijd graag. Laat iedereen dit maar horen, niet alleen de vier vandaag.
4: En dan staat er nou klaar Ellie Skagen. Ellie Skagen van Dirkie en ouwe moppie van Skill. Succes, El.
6: Dank je. Nou, er riecht helemaal wat in mijn buik. Maar ja, dat hoort erbij, zeggen ze. Mijn vader heette Albert. Mijn moeder heette Dirkje. Maar het was Albert en Dirkie. En ze hadden een mooi huis aan Skill, achter de diek. Vlak bij de haven, een tuintje voor, de grote voorkamer, achterkamertje met glas- en looddeuren. En daar achteraan lagen ze te slepen. En 5 jongens boven. Nou, ze lagen scrap de bed. En dan zei mijn moeder, oh, hij wordt eens wakker, Albert. Het lijkt wel dat ik een kind moet krijgen. Nou, hij zei, hoe ken je dat nou? Je bent 49 geworden, je zo direct. En ik word 54. Bestaat toch niet? Nou ja. Het gevoel is er wel en het lijkt wel. Kan je niet even naar de baker van Kneel van Jaap Illeman? Nou, hij zei, ik zie de rug op, hoor. Wat moet ik toch dat mens zeggen? Nou, ze zei, je zal wel moeten. Want als dan, nou ja, het is net wat een kind moet krijgen, hoor. Hele kleren aan en de klompjes aan en de ringie. En terug de deur te bonken bij Kneel. Kneel, kan je komen? Het lijkt wel dat Dirkie een kind moet krijgen. Wat lul je nou allemaal, man? Je lijkt wel gek. Hij je drank had of zo? Nee, dat heb ik niet, maar het lijkt echt en het lijkt wel serieus. Nou, ik zit er helemaal dood mee aan. We hebben niks in huis. Kneel mee. En ja hoor, daar kwam ik. Ze hadden 5 jongens. En toen zonder een meisje. Ze hadden er handen in de eer. Ze waren helemaal ontredderd. Er was niks, geen kleertjes, niks. Maar mijn oudste broer was 30. Mijn jongste broer was 14. Die lagen hier boven te slepen. En mijn ene oudste broer had al een kind uit. Dat was Josien. Dus ik was ook gelijk tante. En mijn vader zei, oe God, dan moet ik naar boven, naar die jongens, om het te zeggen. Hoe moet ik dat in godsnaam doen? Nou, zei het kneel, zal ik het voor je doen? Nee, zei die ouwe, dat moet ik zelf. Want anders is het gek. Dus mijn vader naar boven. Nou, jongens, jullie hebben net een zusje gekregen. Nou, dat bestond niet. En toen zei er nog één, nou, vader of ouwe, je hoeft niet over die cent in te zitten, hoor. We verdienen allemaal en we springen allemaal wel wat bij. Nou, dat was goed. Maar toen kwamen ze naar beneden. Moesten een naam, hadden ze bedacht, dachten ze. Dat werd Betsy, Bessie, weet ik het wat. Nee, zeiden de jongens, dat is een peerdenaam en dat doen we niet. We doen Elisabeth, dat is leuker. Maar ja, Elisabeth was eventjes het wonder van Schiel.
4: Deer komt Glijn. En Glijn is Glijn Jansen, van Piet, van Glijn, van Piet.
7: Ik begin met een Iers sprookje wat ik vertaald heb. Ik maak verhaaltjes in het Tessels. Ik doe heel veel vertaaltjes in het Tessels. En dit is het Ierse sprookje, de koe die de muzikant opat. Er was drie los werkmannen die lopers van de burg naar Oost gingen. Misschien is het al een eeuw geleden, of naar voren terug in de tijd, ik weet niet. En twiel de mannen die er zo liepen, zat er langs de weg een muzikant op zijn harmonica te spelen. Hij sprak de mannen aan en zei, als het jullie gelijk is, dan loop ik even met jullie mee hun kant op. Nou, zei ze, dat is goed en dan gezellig ook. Nou, was het al winterdaags, zeer vroeg donker, en al een dag of wat had het hard vroren. En dat was even dagen begonnen dat het ijs in de sloten was al geen papieren zoldertje meer. De mannen liepen te skubberen van de koud en zelfs in de gebreide wanten die ze aan hadden kimmelden de lui handen. Een van de mannen had koffie bij hem in een mocheltje zo gezegd en de muzikant had een oud stikkenzakje en daar had hij nog een weebietje erbij. Het begon al wat te schemeren, doe er onvoorziens aan de kant van de weg, eigenlijk was het meer een paadje dan een weg, een dooie lag. En in één oogopslag zagen ze ook dat hij wel nagelnieuwe schoenen aan had. Goeie hemel, zei de muzikant. Ik heb nog nooit van mijn leven een paar nieuwe schoenen voor mijn eigen gehad. Mag ik even een graaf of een skop van een van jullie lienen? Dan zal ik zien of ik zijn bienen erop slaan kan. Nou ja, dat was ook de enigste manier om aan die schoenen te komen. Want door de felle vorst zaten ze aan zijn voeten van de dooie vastvroren. Dat afijn zo gebeurde het en de kerel stak het hele boeltje in zijn tas, die hem om zijn nek hong en ze gingen weer verder. Een hortje daarna kwamen de vier mannen bij een boerenplaats aan, waar ze die nacht konden blijven slepen. In die tijd hadden de vaste knechts daar een sleepplekje nog in de stal bij de koeien. En daar konden die vier mannen ook wel bij. De meid die diende bij de boer zei tegen ze, ga hier maar een beetje liggen, maar blijf uit de buurt van die grieze koe daar, want dat is een gevaarlijk ding, hij kan je wel opvreten. Nou ja, goed, ze gingen liggen en deed al gauw de ogen toe en de warmte van de beesten maakte dat het ze vlot in sleep was. Als dan de aren sliepen, zocht de muzikant naar zijn nieuwe schoenen weer de inhoud twield van ontdooid was. De twee voeten gooiden in de buurt van de grieze koe en zelf ging hij nog een tietje naar het lek liggen luisteren. Maar voor het licht weer verliet hij de boerenplaats. Toen de meid uit de veren kwam en de mannen op een stoel roepen zou, zocht ze maar drie man in het stro in plaats van vier. De landarbeiders waren wakker en de meid zei, weer is jullie maas? Ja, daar hebben we geen idee van, zeiden die en keken wat sleepdronken in het rond. En in ene zocht de meid de voeten leggen bij de grieze koe. En met een veraltereerde stem zei ze, de hemel sta ons bij, ze hadden misschien wel opvreten. Ze stolterde naar de boer en vertelde van de verschrikkelijke ontdekking. De boer kwam mee naar de stal, bekeek de voeten. Wist ook niet erg wat hij moest, daarnaast naar de grieze koe, die hem een beetje allorig sting aan te kieken. En toen greep hij naar zijn portefeuille. Hier, zei hij tegen de mannen, hier hebben jullie elk 5 gulden. Neem ze aan, vergeet wat je hier zien hebt en maak dat je wegkomt. En doe de werkmannen, 5 gulden rieker, en dat was een berg cent over 100 jaar geleden, op weg naar Oost en Eind lopen hadden, hoorden ze het geluid van de harmonica, van de muzikant. En die was zo blij als de bol met zijn nieuwe schoenen. Hij danste met zijn neuste aanwinst over straat. Ja, ja, zulke dingen gebeuren er gewoon op deze wereld.
6: We zitten aan tafel te eten. We hebben bloemkool, we hebben erepels en we hebben komkommertje en slaaflink in het pandje. We moeten nou beginnen. Achteraan gaat de deur open, komt iemand in, dat was oma Luid Sok. Dat was een lange man, die kijkt in dat gele suurpandje van me. Die zei, nou, het liep me sumpie wel met een rafeltje erin. En wij wat lachen. Wij wat gniffelen. En de kinderen wat lachen. En het is altijd een sumpie bleven. Maar, dan zei die kinderen, mam, wanneer eten we weer een sumpies? Nou, ik zei, dat kunnen we wel doen. En dan ging ik naar de slager. En ik zeg... Ik zeg tegen die slager, 5 sumpies alstublieft. En de slager lacht en gniest. En ik snapte het niet, want het was zo'n sumpie bij ons. En dan dacht ik, nou, waarom lacht die nou? De Tesselaar lacht ook. Maar de vreemde mensen niet. Ik denk, verrek, ik heb zeker sumpies uit. Ik zei tegen hem, zei ik sumpie? Toen zei hij, ja, dat zei ik. Ik zei, nou, sorry hoor. Maar nog doe ik het, het is dan bedroefd. Maar ja, dank u wel.
7: Ik heb hier een gedichtje met 3 coupletten. Ik doe er 2 van. De schulp. Dit was alles weer die inleefde. De schoot van de zee gaf bescherming en was groot. Ze vergaf hem dat hij klein was en broos. En het schulpje voelde zijn eigen groos. Maar nou is hij groot en moet hij waarmaken waar hij voor staat. Als ze hem aanraken, hij komt uit het water en het drupt nog wat na. En in die drup parelt het en je ziet geen enkele ska. Hij zingt in zijn welvingen voort over wat hij onder het water het hoort. En hij denkt, als ik dan niet opraap word van het strand, niet nuld word in een nieuwe hand, niet meer mag wezen als enkel een schulp, niet tot steun wezen mag of de kleinste hulp, laat dan een niet begriepende hand me redden uit het natte zand, mee bewaren voor gevaren buiten de ree en me teruggooien in de woelige zee. En de aardigheid is, ik liet het lezen en Jan Beiert heb het ook al op liedjes wie gemaakt. Dus er is alweer een liedje aan te komen. De volgende, ik hou wel van een beetje van die, nou ja, van die een beetje obscure rare verhaaltjes. En Herman Pieter de Boer is er een beul in. En zo heb je een keer een stukje gemaakt. En nou, dat is de basis van dit verhaaltje. Veldpost voor Gommert van Kees Heintje. We praten Eerste Wereldoorlog, denk ik. Gommert, riep de besteller uit het legerkamp. Present, schreeuwde de soldaat Gommert. Hij zette zijn geweer die hij aan het schoonmaken was tegen een boom en pakte met een dankie het brievenzakje aan. Wie kan het gebeuren, mompelde hij. Een brief voor mij? Hij woog hem eens op zijn hand, hield hem teug het licht, voelde met zijn vinger over de postzegel en bestrukte de brief naar zijn beide kanten. Een brief, zei hij, stom verbaasd. Afijn, hij scheurde het brievenzakje los, maakte het papier eromheen, wat eromheen zat, open en zat een hele tijd met een donkere blik op het handschrift te turen. Nou, en toen gaf hij op het les de brief maar aan soldaat Mus. Hij zei, Mus, lees jij mij er eens voor wat er geschreven staat. Hé, zei Mus, kan je dan niet lezen? Nou, wel Ninne, dat ken ik niet. Afijn, Mus nam een rond ijzeren briltje uit zijn vestzakje, zette hem op zijn kokkert. Hij zei, wat een hanenpoten. Nou, die brief die komt van Ine Anna. Wie mag dat wezen? Wie kan het gebeuren, zei Gommert, mijn buurmeisje. Hij ging in het gras naast Mus, er is even scrap voor zitten. Hij zei, lees maar eens voor, Mus. Nou, goed, zei hij, hier gaat hij. Dat Mus begon, beste Gommert, ik schreef jou een brief omdat je zo ver weg bent en ook al zo'n hele tijd. Hoe gaat het met jou? Hier is alles in orde. Ons varken, het eerder gisternacht bicht. 11 stuks had hij er. En gister had het hier barstormd. Mijn vader zijn pet zeilde nog in de sloot. Nou, Gommert, ik schrijf u door, het papier is vol. Anna. Wel, die dorie, zei het Gommert. Heel haar een beetje snofferig van alteratie. Mijn eerste liefdesbrief.
6: En nou ga ik even boetkippen doen. Nou, ik zet mijn fiets neer. Hé, hey, verrek, de light. Wat zou dat wezen? Nou. Goh. Een knappig musie. Nou, het is helemaal knapbreid, zeg. Met helemaal die jij en ik steken om elkaar. Nou, het is... Het ruikt naar schepenwol. Nou, ik zal het bij de kassa afgeven. Dan kan de eigenaar het halen. Dus ik ga in die winkel. Ik geef het af bij de kassa. Ik zeg, ik heb een musie gevonden. Maar ja, dat meisje weet niet wat een musie is. Nou, ik zeg, voor op je kop. Oh ja, dat snapte ze. En toen lees het bij de kassa. Maar dan ga ik een tijd later weer heen. En dan leidt het musie nog. Ik zeg, ik heb dat musie gevonden. En nou neem ik het mee naar huis. Dus ik heb het wasje opspoeld met een beetje azijn. En stonk het wel een beetje, maar dan in de kamer droog en de lucht was eraf. Dus als ik de burger in ging, ging ik de boeskippen doen. Maar dan dacht ik wel, in de kou, god, als ik toch die eigenaar tegenkom, wat zal ik dan zeggen? En het was zo'n lekker musie. En als ik met mijn hondje liep, deed ik hem zo. Zo, en dan mijn kraag eroverheen. Nou, dat was heerlijk, man. En toen dacht ik, nou, ik sta aan deur. En ik had hem al 6 jaar. En iedere keer winter dacht ik, goh, van wie zou je wezen? En ik sta bij de wereldwinkel met een vriendin, met Wil te praten. Met mijn rug naar de Parkstraat. En er komt een vrouw aan. En die zei, hey El. Maar ik draaide me niet om, want ik stond te praten. Ik zeg, hey, mooi musie heb je op. Ik zeg, ja. Hij het zelf breidt. Ik zeg, nee. Hij het kocht. Ik zeg, nee. Hij het vond. Ik zeg, ja. Toen zei ze, er is het mee musie. En ik heb hem afdaan en zo op haar kop. Ik zeg, hij moet nog wassen. Nou, en weet je van wie dat musie nou was? Van Gray Drosch. En ik ging naar huis. En dan zeg ik toen zei het Gray, moet je mijn aardemusie op? Ik zeg, nou, wel niet net. Nou, ze zei, ik ken hem niet, want die past weer bij deze jas. Nou ja, ik zeg, nee, ik ga doen de sjaal om mijn kop. Want het was tegen de kerst en het miezerde wat. En ik met die sjaal zo. En ik zo te fietsen. Maar nou, ik denk, ja, ik naar Friet. Ik zeg, nou, Friet, ik ben mijn musie kwijt. Het ruimt ook nog. En toen... zei hij, van wie? Nou, ik zeg, van Gray Drosch. Toen zei hij, verrek, ze ging dagelijks langs met het musie op haar kop. En nog wat, ik ben in het erf, is dat niet aardig? Maar ik hoop dat ze nog lang niet doodgaat.
7: Tegenwoordig, als ik mijn dochters aan de telefoon heb en ik vertel wat, dan zeggen ze tussendoor, oké. Of even later, oké. En als ze het wel genoeg vinden, zeggen ze, oké. Ah, dat doen wij aars. Dan wordt het net. Ik heb het hier al meer gehoord vanmiddag. Of wat je zei. Of, nou, dit hoor ik je, zei Doverneel. Of, ja, ik hoor eigenlijk tante Greetje van de Wilhelminelaan. Oh, net zo'n werk. Maar het kan nog subtieler. Noem er eens even Liek, oftewel, noem er eens een voorbeeld. Noem er eens even Liek. Hij kwam van de overkant en na een heel hortje... Hij had van alles en nog wat deen en toen sting hij pilsjes te tappen aan de koog. En toen hij uit een heel aardvaatje ging tappen, weer hij oppakt wegens het piramidespel. Een hortje later komt hij voor het eerst weer er eens over de Stienerplaas. En er staan een man of wat, de beurs er op het hoekje bij de UN, weet je wel. Hij kijkt de mannen wat portalig aan en zegt, hoi. De mannen zwiegen in alle talen. Ze zeggen er genien. En als hij hier al de binnenburg in is en hij is zowat voor de grote kerk... Dan zei het Siemen Rijk tegen Jaap Mos, hij hem zien.
4: Met Harry de Graaf. En Harry de Graaf gaat telkens tussendoor een kort verhaal of een zegje doen. En hij is er eentje van Jaap de Graaf en Dora Graaf. En hij had een chique ommoe in Heemstede, zegt hij zelf. En deerdeur, zegt hij, is Sien Tessels niet zo goed. Nou... Luister maar naar Harry.
8: Henk de Lucht, die overleed vorige week. En van hem heb ik het volgende verhaaltje gehoord, een paar jaar geleden. Het is echt buurt. Bij de lucht op Padang hadden ze vroeger wel 10 peerden. En Cor Timmer moest ze te eten geven. De stal uitmessen en zoek ze wat. Een hoop werk, maar hij had er veel aardigheid aan. Hij praatte altijd tegen die beesten en ze luisterden ook nog. De kinders van de lucht die stonden altijd te luisteren. Cor stond te praten tegen die beesten. Op een keer hoorden ze Cor schreeuwen, auw. En toen zei hij, ga eens even op zee, want je staat met je been op mijn poot.
9: Ik begin met een liedje van Theo Timmer, Een bootje vaart naar Nieuwediep.

0: Het volgende liedje is getiteld Het is aars is aars.
1: De volgende, dat binnen er twee. Twee van Niek van Piet en Nelly Wijd van Harkebuurt. En Nelly is van Jaap van Wijd, de timmerman van Skeel.
2: Eerst over het Tessels praten. Wat? Wat zei je, meneer? Ken het niet meer? Scheet toch uit met die kruizen bij je praat? En zit niet zo te stennen. Wat ben je voor een koet? Je moerstaal wil je toch niet afwennen? Ga eens even op een wind staan en luister naar het gefluister. Tessels praten is kwijken en tegelijk zingen als een liester. Lel een aarde gaten in zijn sokken. Dat kun jij niet verleren. Dus, schee maar uit te prakkezeren en te piekeren. Bij je wiezer, kwijken maar. Alles ken, behalve een skeet op een plankje spiekeren. Van praten naar schrijven. Schrijven. Altijd maar schrijven. De ene letter na de aarde. Hij er duizend bij mekaar. Dan mag je effies bedaren achter een kelkie ouwe klare. Mooie boeken schrijven. En ook nacht in de butter drieven. En nooit geen pien meer leien. Wie zou niet graag twee, of eigenlijk drie, drie regen uit één varken willen sneeën? Ja, het is allegaar mooi schreven en nacht mooier zijt, maar het beurt pas als een haan een ei het leidt. Het volgende gedicht heeft, dat heb ik eigenlijk heel kort geleden gemaakt. En daar ben ik nog niet helemaal tevreden over. En ik heb ook twee mogelijke slotstroven. Dus die doe ik allebei. En dan weten jullie... Nou, en dan wou ik het even voorleggen wat misschien beter is. Ja? Goed. De skuut leidt veroorst. En wij ben het twee dagen vree. Meike, ik wou je vragen... Ga vanavond mee met mij. Doe je skort af, uit die oude kleren. Haal een natte lap tussen je benendeur en een keukenborstel door je heren. En niet te veel zeep gebruiken, aas kan ik jou niet meer ruiken. Hij je deen te wassen, ga dan strunen in je linnenkas om een opknapperse jurk te passen. In zo'n nieuwe tent ben je zo kant als puus. Met zijn tweetjes gaan we weder op uit. Jij mag op skoppertje bonk, want het skort mij niet aan duimkruid. Met mijn skorrel aan de borrel. We steken ergens op en nemen een gelachie. Deerna lekker saampies dansen. Zoenen, kliemen, slikkenbekken. Zwieren in de ronde. En bij het krieken een keusie maken, misschien een hortje wuppenkonten. Meike, ik vind jou een meike om reeuw in te bieten. Wij moesten maar eens trouwen, maar ik vraag het één keer. En laat mij je wel waarschouwen, als mijn aanzoek verjaart, dan ga ik op een grote vaart. De tweede. Meike, ik vind jou een meike om reeuw in te bieten. Wij moesten maar eens trouwen. Maar ik vraag het één keer. Maar als jij nou niet verhuut of verheert, dan ga ik op de grote veert. Nou, dat zien we nog. Is dat eigenlijk Tessels, veert? Ja, grote veert? Oké, nou best. Dan doen we die. Verhuurden en verheren is leuker, hè? Ja. Na de oude Sinterklaas. Ik zit onder de knaties. En heil ook nog een duel. Verscheiden poenen. Een blaar en een splinter. Aaltje, mijn hartlappie, weer bij je bleven. Moest ik dan alleen op huis aan, skiemannend overstreed, ben ik omtold op de Stieneplaas. Lag ik heel gaar verwenteld, te kwielen, te kwatten. Daarna weer trankelend verder. Eenmaal thuis over de drempel stroffeld en nageres tegen de grond slegen. Neusie bloed met tanden skeef. Alleen onder de koude dekens raakt. Oeg het, oeg het, oeg het. Het hele bed eronder spogen en toch doorslepen. En nou heb ik de knaasjes op mijn knieën. Een duel in mijn achterhoofd. De poenen op me snuffert. Een blaar op mijn hartje. Een splinter in mijn reeg. Aaltje, mijn hartlapje, weer bij je nou toch bleven. Even een paar Texelse woorden. Peeuwen, schreeuwen, prullen, gulen, gutten, tangtaaien. Allemaal woorden voor huilen in het oude Texels. Eentje noemde ik er nog niet. Graaien. He, er wordt altijd veel bewegingen bij gemaakt, denk ik. Dit gedicht gaat over onheil. En het wordt eigenlijk verteld vanuit wat oudere vrouw. Ik denk u het skil. Ik ben zo blied dat je me effies aait. Ik heb mijn ogen uit mijn harses graaid. Hoster nankie gorterlingen. Het was kneliebuur die het kwam zeggen. Zo gries en greeuw als dat ze zag. Geliek en geest. Mensen, kinders, crimineeltje. Daas en duzelig van het neus. Moest ik even leggen. Mijn hart ging tekeer als een doodbeest. Kraai, kraai, uwelijke poot. Dat arme kind, het hebt me zo begroot. Een tietje lee had ik het nog op skoot. Ik heb mijn ogen uit mijn harses graaid. En daarom ben ik blij dat je me effie zaait. Ja. Tegenwoordig in de grote steden lopen de vrouwen uit, laten we zeggen, mediterrane landen of islamitische landen met heel veel textiel. Vroeger was het op Texel ook zo. In dat Texelse ironische taaltje werden die vrouwen dan zo wel eens aangeduid als voddenbaaltjes. En die hadden dan ook een hoofddoek, een harseslap. Ik wil hier de vrouwen van vroeger en natuurlijk ook van tegenwoordig, van Texel, bezingen met een gedichtje over voddenbaaltje. Loop ik te steerte in het bosje, gosternankie, zie ik jou daar in je eentje zitten op een bankje. Wat hij je lekker ruikt goed, mijn neus die gaat te gast. Het suust me in mijn kop, het giewert door mijn borst. Met of zonder harseslap, ik vind je godvergemens knap. Jij bent zo sluug en ik ben zo ruug. Pittig ketje, broeze koekelkip, aanvallig voddenbaaltje. Kom bij mij op schoot, omhoog die jurk en kruip maar op mijn paaltje.
3: Ik wou graag een liedje voor jullie zingen van Gerard Kuip. Dat is eigenlijk de man die het allemaal bedacht heeft deze dag. En ik denk dat is wel een leuke hommage aan hem. Want hij maakt af en toe ook wel eens gedichtjes. En toen hij dan had, hij is jarenlang een collega van mij geweest op school. Op de middelbare school. En toen hij dan met pensioen ging, toen stond er op die vertrekkaart van hem een gedichtje. En ik vond dat eigenlijk een heel aardig gedichtje. En ik krijg altijd natuurlijk naar me toe schoven dat ik dan een afscheidsliedje moet maken voor uitzwaaiende leraren en andere mensen. Dus ik dacht van nou, laat ik nou eens dat gedichtje nemen van Gerard en dan zet ik dat op muziek. Het speelt zich af op een zonnige dag tegen de tuinwal. En het heet dan ook Sleepy. Daar komt-ie.

0: Toen we altijd bij opa en oemoe.
1: Ja, bij de oude Jaap Wijd. En Antje Vlos.
0: En zoals wij het ons herinneren, die gesprekken in het dorp. En, nou ja.
1: Die oude mensen die kwerken altijd enorm tegen elkaar. Naantje Buur en oma A en tante Mot. En al dat soort verhalen. En we hebben er een beetje een variant op gemaakt.
0: Ja.
1: Nou, dus waar zit de Kees? Ik kom erop.
0: Dat is Aai en ik ben Kees die Buur.
1: Hé, hey, Keesie, zit je weer in de ruze muzie? Kom maar eens mee naar buiten, man, dan kan je streetje pluzen.
0: Streetje pluzen?
1: Ja.
0: Skee als je blijft uit. Ik ben blij dat ik ook eens even scrap kan zitten. Mijn hele leven ben ik op het bit reën en nou kan ik vermoedigheid wel spelen. Nou, wat sta je daar te kneteren? Schijt je eigen maar even neer op een stoel.
1: Ja, dank je. Hey, kijk er eens. Ik heb 2 hele mooie messies bij me. Waarom zou jij me niet even kunnen helpen met pluzen? Bij je zie, wat heb je dan? Je ziet als illegaal niet gereel. Nee, niet. Je ziet er best uit. Je gloerteugen man. Een buk als een burgemeester.
0: Je kan mooi lellen. Ik ben al een tijd niks niet lekker. Ik zeg... Als het zo deur gaat, raak ik nacht de Skeitberg op.
1: Skei toch uit, man. Het liek wel of ik die oude non Vlos weer terug hoor. Ja, weet je hoe ze die noemde? Non Touwtje. Want als je aan hem vroeg, hoe staat het ermee dan? Dan zei hij, oh, zo bescheten. Ik loop met de dood aan het touwtje.
0: Hij is aars kriekendeuwen 92 geworden en toen moesten ze hem haast doodkneppelen.
1: Nee, uit zijn eigen woning niet erg.
0: Nou ja, dat kan zo wezen, maar ik vind er niks meer aan. Aan al die reuring en drokte. Nou heb ik immers 2 knippertjes gehad. En zo is mijn skoffel op het afdak geraakt. En hij leidt mij dier best. Lest heb ik nog gedacht... Ik zal blij wezen als mijn graf groen staat.
1: Bij je nou toch, wiezer, Keesie. Zit toch niet zo te peeuwen. De benen er wel beter doodgaan. Je lijkt niet zomaar op een smaaswagen. Jij bent gewoon een beetje hyperkontig. Jij komt ook haast helemaal niet meer buiten, hè. En dan krijg je dat. Jij zit hier maar te broeien in dat warme boetje. Kom nou even mee, man. Dan gaan we samen pluzen. Het hele streekje schoon. Dan zitten wij er ook weer knapjes bij. Ik heb een heel scherp erpelskillertje voor je meenomen.
0: Ik heb je mooi te verrekken. Moet je buiten nou eens kijken. Het waait dat het rookt. Een lucht als een zee. Aanstonds gult het van de regen.
1: Oh, je lelt man. Het beschiet immers geen water. Die beut drieft om de west voorbij. Wij kennen vandaag heus wel even pluzen. Lekker even met je snuffert op een wind.
0: Nou, dat pluzen is eigenlijk geen werk voor mij.
1: Nou, dat is ook wat. Ben jij bang dat jij, met die grote buk van jou, je eigen niet buren kent? Bij ons zeggen ze altijd, een goede haan is aas niet vet.
0: Een jaar of wat leer was ik naganig. Nou ben ik alleen nog maar kippig. Maar die buk zit mij niet in de weg.
1: Nou ja... Wat heb je dan dat jij niet even kan pluzen? Of ben je er te groot voor?
0: Als ik moet pluzen, dan raak ik op mijn knieën. En die hou ik niet van. Kijk, ik ben niet roems. En jij bent wel roems. Jij hebt vanzelf roemse knieën, dus kan jij pluzen. Maar ik kan niet op mijn knieën, want ik ben vanzelf niet roems.
1: Maar ik dacht aas. Maar jullie worden thuis toch ook van het houtje?
0: Net zo je zei, was je. Maar ik heb me 17 jaar geleden laten skrabben. Iedere keer uit de kerk had ik skrale knieën en een stieve arm van het kruisjasje. En door die riedels van Kees Hoekie op het orgel had ik de hele zondag een suuskop. Toen heb ik me laten skrabben en daarna ging ik weer ophalende heen.
1: Oh, daarom heb ik je nooit zien als de rook van de mis was optrokken. Ik dacht al, nou, Kees die buur zal ook niet zomaar in zijn ouweltje stikken. Maar nou begrijp ik het. Je hebt je laten skrabben.
0: Nou, die kabelaan, hoe heet die? Die kabelaan deed aars puur lelijk teugen mee. Hij zei, je ziel zal eeuwig branden, rode donderstien. Ik zeg, wat verbrand, verrat niet. En nou op sodemieter, lelijke zwartrok.
1: Nou, ik hoor het al. Een heleboel mooie praatjes. Maar daar kregen wij mijn streekje niet mee schoon. Poepoe.
0: Als je het meevraagt, hoef jij hele gaar niet te pluizen.
1: Niet, hè? Hè?
0: Zo ja.
1: Hè?
0: Dat hebben we speciaal oefend. Ik zeg, je moet net doen of je een brommer start. Kom op. Oké.
1: Wat zei je me nou?
0: Dirk Ilman uit Strand, eentje van de speakerkoning, die doet het helaars. Die zal jij niet zien pluizen. En toch is hij een streekje schoon. Ik heb wat met mijn eigen ogen zien. Hij liep er wat te strakelen met een bus petrolie. En schonk het uit over de stenen van zijn streekje. En hij zei, het gras, die vulte, die mieren, ze zullen ervan opknappen.
1: Oh, net. Nou, zo had ik het aas nog niet bekeken. Nou ja. Dan kennen wij misschien beter wachten tot overmorgen, als Jaap Holsema door Skil komt met zijn oliekar. Zo 7 liter genoeg wezen voor mijn streetje, denk jij?
0: Dat dacht ik aars wel. Petrolie helpt overal teugen. Teugen de luzen en je hoeft niet te bluzen.
1: Maar glieder je er dan niet over uit? En zou het ook niet stinken als een bok, die smerige olie?
0: Oh, je neemt maar niet meer als een neus vol.
1: Nou, het heertje in je strot vanzelf, dat ken je aars. Maar ik zeg het vooral vanwege mijn aaf. Die het me der een giegel. Hij is niet alleen groot, ze rukt er ook nog alles mee. Als ik iets keetje geef, dan is het huis al te klein.
0: Als zij het al die jaren met die skaten van jou het uithouden, dan kan ze dat beetje olie ook nog wel dogen.
1: Nou, het zal dus wel roken.
0: Wat zou het, al vliegt ze bij de gardien op. Wie aars als zee wil het gras tussen de stenen weghouden? Die aaf van jou is al toorspoestig. Het is net een varkens, het altijd wat te snarken.
1: Nou moet jij wat van mijn aaf zeggen. Dat bessie van jou is als net een oud schip. Een pielsteert. Je kent toch amper indenken dat je met zo eentje de nacht in zou moeten. Gorterling, hè?
0: Dat hij nou eens heel mooi zei. Een pilsteert, ja. Daar het ze wel wat van. Ja,
1: maar dan niet eentje voor de fokkerij. Want daarvoor is ze nou net te scheef. En staat er poten te krom.
0: Nou, daar zal ik niet om streden. Maar om het een of haar ben ik toch puur grooshopper. Hoe dan ook. Als jouw streetje van de olie drupt, hoef jij 10 jaar niet meer te pluizen. Dirk Ilman heeft hetzelfde tegen me gezegd. 1 keer is genoeg.
1: Nou, dan moet het maar zo. Laten we nou eens maar even naar de haven gaan. Kieken of wij nog ergens een emmertje ponen kunnen krijgen.
0: Oh, ik dacht eens dat jij thuis al een grote kwaaie poon had.
1: Heb jij het over mijn aaf? Nee. Avi liek meer op een schip. Jouw vrouw een schip. En mij is een schip. Nou, gaan we?
0: Ja, wij gaan.
1: Wij gaan.
2: Kinders moesten we elke zondag naar de kerk. En vaak ook nog door de week. Ik vond er niks aan. Dat getanktaai van de pastoor. Ik was altijd weer blij als het uit was. Verschrikkelijk. Op een keer was ik als de rand geweest tegen mijn vader. Ik moest de bienen wassen en toen zei ik, doe het zelf, want jouw bienen zijn veel smeriger als mijn bienen. Toen moest ik aardig dags voor straf twee keer naar de kerk. Maar dat verdomde ik en ik ben te zwemmen geweest bij Ceres. Maar mijn vader was collectant in de kerk en hij had me niet zien. Aan de koffie zei hij, zo ben je in de kerk geweest, ik heb je aas niet zien. Wie heb er preekt? De pastoor of de kapelaan? Ik raadde, de pastoor. Klopte. Vader, hierover heb je spreekt. Ik? God. Over de zonde. Mijn vader, en wat zei hij ervan? Ik? Nou, hij was een teugen. En mijn vader, het is je vergeven, laat het niet weer gebeuren.
3: We gaan nou luisteren naar Nel Bruin en Jan Beiert. En Nel is van Jan en Ted van Skeel. En Jan is van Lo en Wietske. En Wietske is een halve trap. Dat moest ik van hem zeggen.
4: Een Ierse ballade. En wij hebben het grenzeloos genoemd. Weer door Glijn vertaald.

aantal jaar. Nel, hoeveel jaar is het geleden dat ik gemaakt heb? Nel zit in de zaal. Maar we hebben hem neutraliseerd, hoor. Hij is niet meer persoonlijk. Maar ik denk van 15 jaar terug, heb ik hem in elkaar draait. Want toen waren we op een bruloft. En die man, die had toen een ram van me gekocht. Had hem keurig op het bankafschriftje, had hij hem overschreven. En er stond bij de overschrijving Lenisch Pietertje. Dusdanig had die man die ram dood. En daar komt hij dus nou. Hier is hij dan, Lenisch Pietertje. Nou, dat is buurman, zijn allerbeste nieuwe ram. Ik weet nog hoe ik als klein op sodemietertje bij onze buur aan de Hoornderweg kwam. Ik was best bespierd, mijn beste kop. Olien was niet zo groot, dus zat ik er eindelijk bovenop. Nou, knap moeite met de leste stoot. En je valt er dan zo gloeperig af. Nou, dat had ik gauw ervaren. Het ging me lelijke blessure gaf. Nou, het kan mijn kreupelheid verklaren. Mijn buurman had me riaal bedocht. Weet jij het? Hij gaf me wel 50 vrouwen. En hij had een mooi notuugje van me gekocht. Want dan kan die oude knakker beter onthouden. Want geef ik zo'n vrouwtje nou een fikse beurt. Nou, dat weet toch iedereen. Dan wordt zo'n vrouwtje met verf kleurd. Dan is ze dekt, dat kan je nog zien. En een groot stuk land. Oeh, ik liep me rot. Nou, dat mag ik hier wel stellen. Ja, ik was zo wat van plan om even Apeldoorn te bellen. En dan 50 vrouwen. Ik werkte me dood. Maar alle vrouwtjes werden rood. Na 17 dagen kleurtje blauw. Nou, wat bleek? Bleef alle wijfjes trouw. Wat was er namelijk aan de hand? Nou, geen enkel rood vrouwtje bleek bestand. Ja, ik bakte er zo gezegd verrekte weinig van. Buurman zei, oh, sodemieters, dat kring springt ook niet aan. Maar toen had ons buurman een lumineus idee. Wat denk je? Nou, hij nam zijn vrouw een keertje mee. Hij kwam het land op met zijn vrouw. Bij hem al, in de juiste stemming. Sineer me dat ik het hier vertel. Maar beide kinderen, geen enkele remming dan het. Ze deden het keusje voor. Maar oh, wat een geploeter. Nou, dat had gelijk al door. En gehoord ook nog puur gevoeter. Buurman gaf een diepe zucht. Hé, wat een werk. Buurvrouw keek naar het zonnetje. En naar de strakke blauwe lucht. En ook naar buurmans witte kontje. Maar toch had het voorvaltje mij inspireert. Wel jij het? Ik had kunstje heel geleerd. Alles ging nou van een leien dakkie naar ieder wuppie, een leeg zakkie. En ik kreeg later nog wat kleurtje groen. Maar geen vrouwtje wou het meer met me doen. Nuttig? Ik was buurman, zijn kampioen. Begin april, de lammerij. Het gevolg van mijn gevrij. Ik was dan wel buurmans eerste keus, toch was die ouwe wat nerveus. Hoe zouden mijn nazaten eruit zien? Groot, sterk of klein en fien? Maar Pietertje leverde vakwerk. Al mijn lammeren, groot en sterk. Ja, mooie nazaten dat ik toch gaf. Zelfs alle Tessels en Fokkers stonden heel erg paf. Nou, even serieus, u denkt misschien, weer haalt die ouwe gek al die zottigheid vandaan. Nou mensen, ik weet het soms zelfs geniet, maar zo af en toe, dan waait me wel eens wat aan. Ik stond hier dan misschien als gekkie, maar ach, ik deed het voor de gein. Ik wens u allen vanaf dit plekje nog een heel genoegelijk samen zijn. Ik neem nou even een neutje om de keel te

0: smeren. Uit het bekende liedertje. Mensen, proost. Dat was Leinies Pietertje.
1: Hannes Bakker was een boer aan de horen. Hij was riek. Was trouwd met Lena van Keren. En die was ook riek. En ze hadden ook nog een mooi meike, Agatha. Dus ze kregen geregeld vrijers aan de deur. Maar alleen jongens van rieke boeren mochten van Hannes naar binnen. Jij erin, jij eruit. Ze noemden hem de sorteerder. Maar een van die jongens, Tinus Veger, zo arm als de mieren, maar wel als de rand, probeerde het een week later nagers. Maar toen kwam moeder Lena aan de deur, dat was me toch een oortje bedeel. Ze zei, eenders kennen we jou niet, tweeders houden wij ons met geen arbeidersvolk op, en derdes kan ons Agatha wel wat beters krijgen. Bam, deur dicht.
2: Zo, volgende liedje, tweede liedje. Dat speelt in een tijd dat nog niet iedereen, iedereen een telefoon had. Zeker geen mobiel natuurlijk. Het wordt al wat later. Een oudere vrouw die staat te wachten op de man.

0: Ik moest nog maar eens naar het hoekje lopen. Maar als hij aankomt of een aar met neus, wie weet stak hij nog ruchten in de brand. Dat hij erbij bluft of een skip verwentelt.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège Cap Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start met opklaringen, maar al snel trekken enkele lichte buien vanaf de Noordzee binnen. Tussendoor is er genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur blijft bescheiden met 16 tot 18 graden. De wind is duidelijk aanwezig, kracht 5 tot 7 uit het noordwesten. In de middag neemt de wind langzaam af en wordt het weer rustig. Kortom, ook op Ameland wisselvallig, koel en flink wat wind, maar ook momenten met mooi helder weer.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.
6: Addicted to.

Het is dinsdagavond net na 6 uur en dat betekent dat het weer tijd is op Radio Texel voor 2 uur gezonde radioactiviteit. De opener werd geleverd door Casting Crowns en Start Right Here van het album Only Jesus Deluxe. En jawel, je luistert dus inderdaad naar een christelijk programma, maar het is een bijzonder laagdrempelig programma, want we draaien gewoon de beste christelijke muziek die er is en dat betekent pop, rock, rap, noem het allemaal maar op. Het hebben we allemaal. En daarnaast kan ik je vertellen dat we dit keer nog een vrij draaien programma hebben. De afgelopen tijd hebben jullie naar een vakantieprogramma kunnen luisteren. En dat betekende dat ik ook daadwerkelijk op vakantie was. Maar de programma's gaan altijd gewoon door. Nu gaan we nog even een vrij draaien programma houden. Wat betekent dat we dus eigenlijk geen rubrieken hebben. Maar wel heel veel fijne muziek. En dat gaan we nog doen tot half augustus. En dan zijn we namelijk weer helemaal up-to-date met al onze nieuwe releases. Want dat duurt nog wel even voordat we dat allemaal weer voor elkaar hebben. Maar dat mag de pret niet drukken. Want luister bijvoorbeeld naar dit mooie plaatje. Het is gemaakt door LG The Messenger. En het heet Bless Yourself. Let's Funk!

zeker dat het een feestje wordt. Lekkere dansmuziek. In dit geval van Sydney Alexander in samenwerking met Hans Tin. Want die hebben er namelijk een remix van gemaakt. Je hoorde Deja Vu. Daarvoor een funky plaat getiteld Bless Yourself. Gemaakt door LG The Messenger. Tijd geworden voor Caleb en John. Deze jonge mannen die hebben namelijk samengewerkt met een hele oude rot in het vak. We hebben het dan over Stephen Curtis Chapman. Ah, je hoort hem al op de achtergrond. En deze plaat heet Proud.

ja, Annie Kay en Contagious hoorde je. Annie Kay, een dame die haar artiestennaam veranderd heeft van One Day dus naar Annie Kay. En je hoorde daarvan Contagious. Daarvoor hoorde je Caleb en John samen met Steven Curtis Chapman en de plaat Proud. Is het tijd geworden om een beetje dit te gaan doen? Van voor naar achter, van links naar rechts. Alleen dan anders.

En ook deze plaat is ondertussen al jaren oud, kunnen we rustig wel stellen. Is gemaakt door het man en vrouw duo Neely en het dubbele E-L Griekse I. Zo schrijf je de formatie, om het maar zo te zeggen. De plaat die je hoorde was Kiss My Grits. En nou zou je kunnen denken dat deze plaat eigenlijk een soort van christelijke nationaal plaat is voor Amerika. Maar dat is niet het geval. Wat doet het geval? Neely, of Jeremy eigenlijk, de man van het duo, die is opgegroeid in echt een heel klein dorpje. En hij paste eigenlijk niet helemaal in dat dorpje, omdat hij gewoon, ja, toch een beetje anders was, om het maar zo te zeggen. En dat in het, op het platteland, ja, dat gaf nogal wat frictie. En hij heeft uiteindelijk dus een liedje gemaakt daarover van, joh, als je me niet mag, dan helemaal prima, maar ik blijf gewoon zoals ik ben. En Kiss My Grits klinkt heel negatief, maar is eigenlijk een nette manier voor de dames, om het maar zo te zeggen, van om te zeggen, kus mijn kont. Ja, Kiss My Grits dus van Neely. Daarvoor hoorde je Marissa Berkey en Kenneth Clark en Back and Forth. Is het tijd geworden voor wat Nederlandstalig materiaal. Daarvoor gaan we terug naar 2024. Want Martijn Buwalda mocht toen meedoen met de serie Beste Zangers in Nederland. En dat is eigenlijk wel heel erg gaaf. Hij heeft er een paar leuke platen ook bij gemaakt. Moet je rustig, of kun je rustig wel stellen. En een van die platen ga ik gewoon nu nog eventjes gezellig voor je draaien. En dat is echt wel mooi. Hier is Als Je Me Nu Kon Zien.

Don't Care en Melissa Leisure op je radio met The Feeling. Daarvoor Martijn Buwalda. En als je me nu kon zien van de beste zangers de serie 2024. Ja, en zo mogen we dit allemaal doen, hè. Laagdrempelige muziek. Om het maar zo te zeggen, allemaal hitjes uit, ja, allemaal eigenlijk gewoon popmuziek. Maar dan van christelijke artiesten. Het zou zo gewoon mee kunnen op de commerciële zenders, om het maar zo te zeggen. Neem bijvoorbeeld deze. Deze is ondertussen al wel uit 2015, maar ach, ook commerciële zenders draaien oudere muziek. En deze is eigenlijk wel heel erg leuk en staat gewoon echt heel mooi op je radio, om het maar zo te zeggen. Het is muziek van Erin O'Donnell, ondertussen uit 2015 zo gezegd. De track heet Crazy.

Oh, weer zo'n heerlijke dansplaat. En dat dan gebaseerd op een oud hitje van Lauren Daigle, You Say. En dat is misschien wat mensen denken van, hé, dat is toch gewoon eigenlijk een hele grote wereldhit. Dat klopt, maar Lauren Daigle is wel een christelijke zangeres. The Uprising, samen met Guy Brazil, Roberto Rosso en Kiros Music, hebben er een moderne versie van gemaakt. En dat hebben ze goed gedaan, wat mij betreft. Erin O'Donnell hoorde je daarvoor met Crazy uit 2015. Is het tijd geworden om echt eventjes helemaal terug in de tijd te gaan. En ik kan me voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die zelfs nog niet in de pijplijn zaten, om het maar zo te zeggen. Want dit komt uit 1993. Is afkomstig van een album getiteld Highlands, die dus uitkwam op 17 september van dat jaar. En toen was deze formatie eigenlijk de christelijke Toto. Zo werden ze liefkozend genoemd. En ze hebben echt een prachtige plaat gemaakt. Deze heet namelijk The Cry. There we go.

de jaren 90 bestond ook nog het zogenaamde Flevo Festival. Heel groot festival waar allerlei christelijke bands in Nederland kwamen. En ook White Hart was daar op een gegeven ogenblik en ik mocht daar bij de persconferentie zijn. En toen was de organisatie zoiets van, jongens, dit duurt te lang, White Hart, jullie moeten gewoon door en allemaal dat soort grappen. En wat zeiden de mannen van White Hart? Nou, echt niet. Die mensen zijn speciaal voor ons gekomen. Wij gaan eerst gewoon even op ons gemak deze persconferentie afmaken. I don't know.

0: light.
1: Ja, en ook dit is eigenlijk gewoon een geweldige artiest. Hij noemt zichzelf Stars Go Dim. A Little Light hoorde je, een single die vorig jaar uitkwam. Daarvoor dus White Heart en The Cry van het album Highlands uit 2093. En om precies te zijn kwam die uit op 17 september van dat jaar. Is het tijd geworden om het toch weer even wat drukker te maken? We gaan namelijk een beetje punk doen. En dat dan wel niet in de punk rock versie, maar in een punk pop versie. We gaan luisteren naar eigenlijk een hele bekende worship song van Grace Graber in dit geval. Zij heeft er namelijk een punk versie van gemaakt. En dat heet Oceans. MUZIEK

Jeremy Rosado en Glory to God, maar ik verwacht wel dat die titel eigenlijk heel bekend is. Daarvoor Grace Graber en Oceans. En Zoe Music brengt ons naar het nieuws, waarna dat ik nog een keer terug ben met nog een uur gezonde radioactiviteit. Deze heet Home.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
3: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
2: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to Jesus.
5: A two.

Control. Een hele goede avond. Mocht je later ingeschakeld zijn op Radio Tussel, dan zeg ik van harte welkom. Je bent terechtgekomen in het tweede uur gezonde radioactiviteit, wat altijd op dinsdagavond uitgezonden wordt. Ja, ik heb een beetje een kikkertje in mijn keel. Dinsdagavond uitgezonden wordt, en dat dan wel tussen 6 en 8 uur. En op zaterdagavond worden we nog een keer herhaald, eigenlijk op dezelfde tijd. De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Tori Kelly. En de plaat heette Control. Is het tijd geworden om het eigenlijk even over jou te hebben? Ja, jij persoonlijk. Jij die daar nou aan de radio gekluisterd zit. Het gaat over jou. Ja, want jij bent namelijk een wonder. Dat wil je misschien niet weten, maar het is gewoon echt zo. Het is niet zomaar dat jij hier bent. Hier is For King and Country. And Miracle.

Ja, je hoorde Sofika en Again and Again. Ja, we kunnen dat ook zo hebben, hè, dat we onszelf eigenlijk een beetje verliezen in emotie en dat soort zaken. Daar ging eigenlijk dit liedje dus over. For King and Country hoorde je daarvoor en Miracle. En zoals ik al zei, jij bent er zo een, hè? Een wonder. Ja, en dat geloof je misschien niet, maar je bent het echt. En geloof me maar dat je hier gewoon op deze wereld mag zijn. Ik weet dat uit persoonlijke ervaring. Ik kan je vertellen dat we lekker nog eens eventjes doorgaan. Want we hebben natuurlijk ook de zwarte schapen van de familie. En daarom gaan we lekker even luisteren naar een plaat van de Black Sheep Tour. En dan wel met als subtitel Songs from the Road. Het is gemaakt door Ben Fuller. Je gaat luisteren naar de track Higher.

back watching my mansion burn to ash while I

Ja, een hele speciale plaat eigenlijk dit. Fear van de gelijknamige EP Fear uit 2025. Je hoort de muziek van NF. Een man die mentale problemen heeft. Daar niet, dat eigenlijk niet onder stoelen of banken steekt. Tegelijkertijd ook worstelt met zijn geloof in God. Maar daar wel heel eerlijk over is. En eerlijkheid is wat ik eigenlijk fantastisch vind. Want dat is eigenlijk wat heel erg belangrijk is in het christelijke wereldje. En heel veel mensen zijn misschien, hypocriet. Die weten het allemaal voor een ander wel perfect. Maar zelf kunnen ze er eigenlijk ook helemaal niks van. En ik kom dat helaas vooral op de socials tegenwoordig heel erg veel tegen. Daarvoor hoorde je Ben Fuller met Higher van de Black Sheep Tour, is het tijd geworden om nog eventjes ook een plaat te gaan beluisteren. Ja, je kent het wel, hè? Het verhaal van Adam en Eva en natuurlijk het verboden fruit van de boom. En Amanda Nolan zegt van, joh, weet je wat? Het is allemaal leuk en aardig, dit soort verhalen. Maar ik ben gewoon no better.

Silence, zo heet de plaat. Je hoorde muziek van Grace and Max. Daar worden Amanda Nolan en No Better Than Eve. Is het tijd geworden om eens even wat Nederlandstalig materiaal aan je te presenteren? Nou ja, niet aan je te presenteren, want dit is echt, laten we zeggen, nou niet bepaald nieuw materiaal. Het komt namelijk uit 1985. Is afkomstig van een album dat heet Postzegel. En dan denk je bij jezelf, oh jee, we gaan postzegels verzamelen. Dat gaat een saaie bedoeling zijn. Ja, niet als Wim Beverlander daar zich mee gaat bemoeien, zal ik maar zeggen. Je hoort de titeltrack van het album. En eigenlijk vind ik deze gewoon veel te leuk om een keer niet mee te nemen.

0: ja, van het gelijknamige album. Of in ieder geval, nee, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Van het album Go, een album gemaakt uit 2020, hoorde je een oude rocker. Je hoorde John Slit, vroeger natuurlijk eigenlijk frontman van Petra. Ondertussen gaat daar ook weer het een en het ander in gebeuren, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Maar in ieder geval hoorde je de track Let It Go. Deze man die is al dik in de 70 en hij gaat maar door. Hij gaat maar door. Het is gewoon niet te stoppen, die man. Daarvoor hoorde je Wim Beverlander en Postzegel. En Postzegel is het gelijknamige album. En die komt uit 1985. En ik kan je vertellen dat Wim Beverlander eigenlijk ook al nog steeds doorgaat. Deze man is in de 60, volgens mij 65, al gepasseerd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus dat moet je me niet aan ophangen. In ieder geval is het zo dat het toch wel eigenlijk heel erg leuk is als je al gewoon zo'n beetje 35 jaar meedraait in de muziek en je dit soort dingen dan allemaal mag weten. Dat is toch eigenlijk fantastisch. De volgende, dat is eigenlijk gewoon spiksplintertje nieuw. Tenminste, bijna dan, want natuurlijk is het al een nieuwe release van een tijdje terug, want we hebben vakantie gehad. Hayley Hutchinson hoorde je. En deze is ook wel leuk hoor. Devil in the Water.
1: Walked

Ja, wat moet je nou eigenlijk met de puinhoop zoals dat ik ben? Ja, dat vind ik dan toch eigenlijk best wel knap. Hè? Ben Compton, die maakte deze plaat, Mess Like Me. En dan maakt hij er zo'n vrolijke plaat van. Terwijl dat hij gewoon vindt dat hij zelf een puinhoop is. Dat vind ik dan toch eigenlijk wel weer knap. Daarvoor door die Hayley Hutchinson. En jawel, Devil in the Water. Is het tijd geworden om iets bijzonders te gaan doen? Incredible, eigenlijk wel heel erg bijzonder, zullen we maar zeggen. Het komt van een EP getiteld I Won't Be Silent. Het is gemaakt door Anne Michelle Lee. En nog niet zo lang geleden. En de plaat is echt geweldig. Hier is namelijk Incredible.

0: Ja, dat heb je soms, hè. Dat je iemand mist en dat je denkt bij jezelf, al kon ik je maar eventjes nog aan de telefoon krijgen. Dat zou toch fantastisch zijn. Je hoort de muziek van Redeemed en One More Time. Daarvoor en Michelle Lee en Incredible. Gaan we weer eens even wat voelen, zal ik maar zeggen. Want zo heet deze plaat. Feel. Hier is Elijah Thomas.
1: I don't wanna waste your time. Getting on my knees when I'm praying every morning. Hoping I can do this right. I kinda feel shame cause it doesn't feel important.

looks up at heaven's gate. Temptation. Je hoort de muziek van Dax. Daarvoor natuurlijk Elijah Thomas en Feel. Gaan we nog eventjes lekker een beetje wat vrolijker de muziek draaien. Want deze heet namelijk Wees Niet Bang. Met andere woorden, Do Not Fear. Thankfully Christian. There we go.

Zo, en dan zijn we weer aan het einde gekomen van Gospel Magazine. Door de muziek van Thankfully Christian, getiteld Do Not Fear van de EP I Am A Child Of God. En dan zeg ik gewoon graag tot een volgende keer. Want dat is gewoon weer gedaan. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de programmering. Mocht je op de dinsdagavond hebben geluisterd en niet alles hebben meegekregen, dan kun je gerust zijn. Op de zaterdagavond tussen 6 en 8 uur wordt het programma herhaald. Wat mij betreft, graag tot een volgende keer. Dear,

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
0: Radio Texel. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht. Onder

0: Hier in Arnhem, in Utrecht, is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de Vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
2: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland.

0: Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
1: Ik kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
0: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
2: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: naar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog, het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

my woman, I feel love. You've been so good to me.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.